Een rentier, ik hef je tiet. Na het frühstück dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal, een pip tobak.

bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenrin. Mann, wat ik bidore wat ager kan.